0: van Fifi.
1: Ik kan het waar van de toebroekjes.
0: Good morning, oh Fifi. My time is time, away, my chocolate.
2: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grote dag met jou moet vieren?